0: Radio Veronica.
1: Radio.
0: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen, omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron en hij moet nu de wet gaan aanpassen. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Wordt het 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!
2: Veronica.
4: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De Straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Het vrolijke weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Waarom Simyo.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo.

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: en Lullaby hier bij Veronica.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Een hele goede morgen. Het is 7:15, 15 augustus. En het is de eerste keer in tijden, denk ik, dat het zo donker is en dat het aan het regenen is. Ja, ik vind het stiekem wel lekker, maar ook wel weer een soort van, nou, sad, weet je wel. Je neemt afscheid van het hele warme weer. Maar er komen echt toch koelere dagen aan. En misschien ook wel goed voor de plantjes en voor de tuin. En voor de productiviteit van de dag. Wat brengt jou deze dag? Waarom ben jij wakker? Ja, ik ben hier wakker omdat ik natuurlijk hier prachtige radio mag maken met geweldige muziek. Beste platen ooit gemaakt. Ik doe hier en daar ook een nieuw plaatje. Ik zit hier wel een beetje met een... ik zou gewoon eerlijk zijn. Ik zit hier met oogmaskers. Ik heb een... geen zware nacht gehad. Helemaal eigenlijk niet. Mijn zoontje heeft doorgeslapen. Dus ik zit hier eigenlijk met ontploste tieten. Maar ik heb gisteren een feestje gehad. En dat was sowieso iets wat lang geleden is, kan ik je vertellen. Dus ik merk dat er zo'n rispje in mijn stem zit. Was even niet meer gewend om op een verjaardag te staan, waar er lekkere muziek is en iedereen aan het brabbelen is, dat je elkaar moet overstemmen. Dus zo zit ik er een beetje. Ik zit er een beetje half kapot, half heel bij. Ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit. Waarom ben je wakker op deze vroege zaterdag? Dit soort tijden vraagt toch een beetje om een schouderklopje, een applausje. En die deel ik heel graag aan je uit. Ik heb heet nieuws over de top 3000 die bij Veronica die binnenkort weer begint. Allemaal later vertel ik dat. De cringe van elke zomer. Waar heb jij echt een hekel aan? En we hebben natuurlijk het Kill Your Lungs momentje. Veel muziek. Neem dat tegen elkaar op. Tegen veel muziek.

0: joined the club.
1: Woe. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: De beste muziek aller tijden.

Vroeger brandde je een cd of... Ja, nu maak je eigenlijk volgens mij gewoon een muzieklijstje op Spotify. Als je naar een bepaald moment wil, een bepaald gevoel. En afgelopen maart was ik bezig met een van de belangrijkste muzieklijstjes uit mijn leven, denk ik wel. Een geboortelijstje. Het moment zeg maar, dat het romance prem zou plaatsvinden en ik zou bevallen, wilde ik toch wel bepaalde muziek horen. Muziek die me blij maakt, muziek die me onderroert, muziek die me kalmeert. Nou, deze maakte me echt altijd heel erg blij.

0: deze ontroert mij nog steeds het decor. Het is bijna elke keer janken als ik door. Het is niet normaal. Landslide van Fleetwood Mac. En deze. Deze staat er ook in. Want dat is de kracht van muziek. Zo mooi. Mijn birthdayst. En ook op de vroege zaterdagochtend voor jou hier. Coldplay en Fix You.
1: When you try your best, but you don't succeed.

0: Genesis en Invisible Touch. Erik zegt, ik ga lekker golfen nu. Nou, ik zal zo vertellen of dat positief is of niet met het weer.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Weerbericht. En goedemorgen, 7:58. Ja, Erik gaat nu golfen. Niet echt een hele droge ochtend, dat spijt me, Erik. Het is namelijk echt een natte ochtend met wolken, buien en lokaal kan er ook onweer voorbij komen. Vanmiddag daarentegen trekken gelukkig de buien weg en breekt zelfs de zon door. Het wordt tussen de 22 en 30 graden.
0: Lisanne Bronckhorst.

0: Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer een vergeten klap tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

Niet zo onzeker zijn. Yeah. You are amazing, just the way you are. Bruno Mars. Het is 7:50 en ik vroeg me af wat jou deze zaterdagochtend brengt. Nou, Nicolette, die is vroeg uit de veren. Die is lekker tijd aan het maken om haar huis helemaal spik en span te maken. En ook even boodschapjes te doen. Ja, ik moet zeggen, ik ben toch stiekem geneigd, dat meen ik serieus, om zo'n boodschappenservice te doen. Dat ze dan boodschappen komen brengen. Want ik doe ook altijd boodschappen op zaterdag of zondag. En ik vind dat dan zo'n groot deel innemen van mijn weekend. Ja, even een hersenspinsel. Lekker bezig, Nicolette. Goed gedaan. Ferry is net klaar met werken. Gaat nu in slaap vallen met de radio met mij aan. Slaap lekker, Ferry. Shelly is op tijd wakker. Baby wakker. Mama ook wakker. Goedemorgen, Shelly en Moos. Marjolein is er ook bij. Speciaal eerder opgestaan om naar mij te luisteren. Een grote compliment kan ik echt niet krijgen. En John is er ook bij. Wel een beetje vermoeid. Hij zegt, ik luister vanaf mijn vakantiebestemming. Maar ik ben kapot. De bedden zijn echt zo ruk hier. Ja, een slecht bed. Oh, dunne muren. Dat maakt de nacht echt pittig. En dan weet je dat je op vakantie bent. En dan kan je nog niet goed slapen. Maar jongens, jullie zijn erbij. Even een applausje voor jou. Wat heerlijk dat je erbij bent. Dat doe je goed. De beste muziek, die heb je hier.

0: De top 3000 komt eraan. En dus is het weer tijd voor de beste muziekquiz aller tijden. Ik zeg het nog maar gewoon een keertje, want het aanmelden begint. En nu is al even begonnen, want dinsdag hebben we namelijk al de eerste muziekshow. Die is 18 augustus Casa Ciao in Gouda. Nou, wat gebeurt er dan? Wout en Frank gaan zeg maar het land door. En we hebben een geweldige avond met mooi entertainment, lekker eten, drinken, gezelligheid. En natuurlijk een muziekquiz waar je ook gewoon dingen kan winnen. Dus ik zou zeggen, kijk even bij onze site, Radio Veronica. Kan je je gewoon aanmelden, kan je wat vrienden optrommelen. En dan kan je nou gewoon een heerlijk avondje verzorgd muziekquiz te doen. 8 augustus is de eerste in Gouda. We hebben er ook eentje op de Grote Markt in Den Haag. En ook eentje in Amsterdam.
1: She work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

EO Technology en Milo. Ik heb jouw hulp nodig. Ik heb serieus jouw hulp nodig. Ik kreeg namelijk net een heel mooi appje van Jacqueline. En zij zegt, wij trouwen over 2 weken. En nu een grote vraag. Wat zou jij draaien voor de openingsdans waarbij niet klassiek gedanst wordt? Dus gewoon even samen dansen. Och, Jacqueline, vraag je me wat in mijn stoutste dromen. Ja, ik heb 3 platen voor je klaarstaan. Maar jij aan de andere kant, die aan het luisteren is bij de radio, wil ik heel graag horen wat jij aan Jacqueline zou adviseren. Wat zij kan draaien als openingsdans. Ik neem je heel kort even mee naar mijn repertoire. Mijn favoriete platen, eigenlijk degene die ik wil openen, dat is deze. Maybe Friday, I can. Hoor je weinig wat mij betreft? Big Star en 13, maar heel slow dance romantic. Now take you. It's a vibe. Heb je ook nog deze als je gewoon even wat meer, nou ja, pop wil knallen? Dat vind ik namelijk een hele mooie, lange intro. En dat vind ik mooi als je dan opkomt lopen, weet je wel. Dat je even de ruimte neemt en de tijd neemt om in elkaars ogen te kijken. Ik moet ook zeggen, mijn beste vrienden zijn hierop getrouwd. Dus deze draag ik ook nog een warm hart toe. Keen and Somewhere Only We Know. En mijn andere favoriet, Jacqueline, als je dan toch wat meer wilt dansen, ja, dan zeg ik toch...

0: Dat zijn mijn drie opties. Maar wat zou jij Jacqueline willen adviseren? Een mooie openingsdans en geen klassiek. App het even door en dan bespreken we het zo.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
3: Oh ja. Yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker.
18: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
19: bestreekt. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Voel me zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door, door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Hallo,
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
23: Oh, weer een muis.
22: En samen spelen.
23: Kom maar.
22: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Poison.
1: En War.
2: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Een hele goede morgen voor deze zaterdagochtend. Het is 8:10 en ik kreeg net een heel lief appje. Vind ik echt ook een mooi compliment. Gewoon echt leuk ook om te lezen, te horen, te zien. Jacqueline gaat namelijk over 2 weken trouwen. En ze zegt, ja, ik doe nog een openingsdansplaat. En toen dacht ik, oeh, wat leuk. Dat vind ik altijd leuk om over na te denken. Ik weet niet of jij bent getrouwd of nog gaat trouwen. En dan denk je natuurlijk ook na over, oké, wat is dan de eerste plaat dat je gaat dansen? Of wat is dan de plaat die afspeelt op het moment dat je naar het altaar loopt? Nou, ik als vrouw heb daar heel vaak over nagedacht. Ik had natuurlijk net een goede ideeën, vind ik zelf. 13 van Big Star, Summer Only We Know van Keen en Can't Hurry Love van Phil Collins. Komen nog wat appjes binnen. Sowieso Suus en Laurens zijn het eens met mijn muziekvoorkeur.
3: Enige echte opener waar ik voor zou gaan, dat is toch echt Keen. Ik ben zelf al getrouwd geweest en inmiddels ook gescheiden. Dus als ik de keuze nog had om een echte openingsplaat te mogen kiezen, om lekker op te kunnen dansen, dan is het toch echt wel Keen, mijn voorkeur.
0: Okay,
3: fijn weekend. Nou ja. Doei, Lisanne. Doei.
0: Ook fijn weekend, Lawrence. Even kijken, dat vinden Lawrence en Suus dan. Frank gaat het toch op een hele andere boeg gooien. Oh, dat was René trouwens. Die zegt, Kiss, Prince. Dat kan natuurlijk ook. En Frank heeft deze. Rock'n'roll. Even wat stevig, zeg maar. Een Wolfgang gaan toch een hele andere hoek zoeken. Echt wat rustigs. Ja, lekker zwijmelen. Ook echt heel erg mooi.

Jacqueline. Ik probeerde je te bellen, maar je nam niet op. Ik hoop in ieder geval dat de luisteraar en ik je genoeg heb gedaan om allemaal onze muziekkeuzes voor te leggen. Want een openingsplaat op je bruiloft, dat is inderdaad serious business. Ik hoop dat je er wat aan hebt.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Ze denkt niet graag in hokjes. Wel af en toe gewoon echt af van dat Starland-vreempje van R&B. Een artiest die graag kleurt buiten de lijntjes. Haar nieuwe album is vorige week gelanceerd, Blue Island. En het is zo lekker. Reverend Lenné hoorde je hier bij Veronica.
1: Nagekomen berichten.
2: Een hele goede morgen, Lisanne. Vanuit de auto, onderweg naar werk. Eerste werkweekend weer na de vakantie. Ik wou jou nogmaals heel erg bedanken voor de kaartjes die ik voor Zwarte Cross had gewonnen bij jou. Het was echt een fenomenaal weekend. Ik heb serieus heel erg genoten. En ik denk, ik laat het jou nog even weten. Dus dankjewel nogmaals. Een hele fijne uitzending. Groetjes, Natasja.

0: Lovin' van zo direct George Michael en Three Doors Down.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Internet en tv voor maar €20 per maand.
1: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Veronica Weerbericht. Een natte ochtend wacht ons met wolkenbuien en lokaal kan er ook onweer zijn. Vanmiddag trekken gelukkig wel die buien weg en breekt zelfs de zon door. Het wordt zo'n 22 tot 30 graden vandaag.
4: Lisanne Bronckhorst.
3: Goeie zomer.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Love Down en Kryptonites. Stel je voor, je hebt een kindje. Je kindje is 5 jaar oud en je kindje begint jou te vergeten. Functioneert steeds minder en je ziet eigenlijk gewoon een beetje je kindje wegkwijnen. Alles is al geprobeerd. Er is alleen nog 1 behandeling die wellicht aan kan slaan. Maar die behandeling wordt niet vergoed en is gewoon rete duur. Wat doe je dan? Ja, precies. Dan start je dus een crowdfunding. Dit is het verhaal van de 5-jarige Muk. En Muk leidt aan kinderdementie. Er moet 1 miljoen worden opgehaald. En 80% is eigenlijk al binnen. Dus dat is echt heel erg mooi. Gaat de goede kant op. Maar om dit proces dus een flinke zet te geven, hebben wij bij Veronica, maar vooral in de ere van Rob Stenders, hadden wij een ideetje bedacht. En Rob Stenders belde hier speciaal zijn vriend Danny Vera voor. Want die had wel een leuk idee.
1: Dat ik een huiskamerconcert bij mij doe, dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil en je hebt gewoon best wel wat serieuze knaken. Mm-hmm. Of heb je een vriendengroep van max 25 man, omdat je gewoon iets minder in de slappe was zit, maar je wilt er toch wel graag heen en iedereen tikt toch even een paar dikke euro's af. Mm-hmm. Dat is ook prima. Als ik met dat kattengeblair van mij iemand een betere toekomst, of niet, als we ergens een klein steentje bij kunnen dragen, dan met alle liefde.
0: Nou, dat wordt dus nu gedaan. 10.000 euro, dat is een bod op een privéconcert van Danny Vera. 1,5 uur live muziek, cocktails, hapje erbij. Maximaal 25 mensen. Maar mocht je nou niet zoveel hebben, kan je ook gewoon gaan naar stichtingmuk.nl om je steentje bij te dragen. Alle steentjes helpen natuurlijk.

Een sprong in het diepe. Zeg, zing of schreeuw met z'n allen. Geronimo. Veel gebruik bij parachute of bungee jump sprongen. We springen samen lekker dat weekend in en we zijn niet te stoppen.

0: Lekker hoor deze Michael McDonald en Sweet Freedom hier bij Veronica. Sweet Freedom. Zo, ik was nog even een stukje yoghurt aan het verwerken volgens mij. Hey, zo direct de muzikale battle, het Kill Your Darlings momentje. Twee filmsoundtracks nemen tegen op. En er is een nieuwtje, iets wat alleen hier gebeurt en kan bij Veronica. Dat hoor je zo met deze. Angel. Dit allemaal na 9, YouTube.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
14: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
13: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
24: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
25: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
24: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
27: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
28: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
29: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
30: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
31: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
30: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
32: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: betekent natuurlijk, hè. Zeg maar niet als je me pijn gaat doen. No Doubt en Don't Speak.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Een hele goede morgen, het is 13 over 9. Lisanne Bronckhorst hier tot aan 10 uur. En ons gebruikelijke rondje rond kwart over 9 is de muzikale battle. Vandaag nemen twee filmplaten uit de jaren 80 tegen elkaar op. En het is helemaal aan jou om te bepalen welke plaat er gekild wordt in het Kill Your Darlings momentje. En beide platen brengen mij terug naar een simpelere tijd. En dan ga ik hem toch even spitsen op één plaat. Want ik baalde vroeger echt als een stekker. Je had natuurlijk nog geen Netflix en al dat geneuzel. Dus je had gewoon de reguliere tv. En die film begon altijd pas om 8:30. Maar ik als kleine meid mocht niet tot 10:30 opblijven. Dus ik zag altijd maar het eerste uur van de film. En natuurlijk, het eerste uur van een film is mooi, maar je zit natuurlijk om dat einde te aanschouwen. En dat is nooit gelukt, totdat ik oud genoeg was om tot laat op te blijven. En toen had ik hem ook gewoon gekocht op een dvd'tje nog toen destijds. En toen heb ik hem helemaal afgekeken. En wat vond ik hem mooi. Het Kill Your Darlings momentje, de film soundtrack battle van vandaag is... Ah, Dirty Dancing.

meer dan groot. Maar het is aan jou om te bepalen welke er gekild wordt. Zeg jij, nou, ik heb genoeg van Dirty Dancing. Doe die maar weg. I've had the time of my life. Of zeg je, nee, ik heb genoeg gehad van What a Feeling. Dan gooi je die weg. En dat is helemaal aan jou. Jij bepaalt. App maar even door welke er gekild mag worden. Mag ook via een spraakmemootje. Als je aan het rijden bent bij de hand aan het sturen, ik snap het. Dit is jouw Veronica en Somber en Homewrecker.

0: dit.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Weet je, net als wat je tegen kinderen zegt, soms moet je dingen ook gewoon geprobeerd hebben, geproefd hebben. Dan weet je pas of je het vies vindt. Nou, ik heb het geprobeerd. Pot niet vies, maar ik ga toch voor Yannick, voor mijn man. Hey, goedemorgen. Het is 9:30. En twee filmplaten uit de jaren 80 nemen het tegen elkaar op. De film Dirty Dancing en Flashdance. En jij bepaalt welke er gekild wordt zo. I've had the time of my life of What a Feeling. Bedankt voor het stemmen. Er komen heel veel appjes binnen. Dat kan natuurlijk via de gratis Radio Veronica-app. Laten we gewoon even vlug luisteren wat er zoal gestemd is. Thea, kom er maar in.
2: Ik was helemaal gek van Fame.
0: Ja.
2: Ik was al ietsjes ouder, maar ik heb mijn oudste zoon Leroy genoemd naar een van de hoofdrolspelers.
3: Oké, nou weet ik bij mezelf dat waarschijnlijk Dirty Dancing wel gedraaid wordt. Maar die wil ik even killen. En dan...
0: En dan?
3: Probeer ik gewoon weer even What a Feeling weer even lekker terug te krijgen.
4: Goedemorgen, Lisanne. Weet je, ik ben nog steeds aardig als ik Dirty Dancing in de prullenbak wil gooien.
0: Hey. Muziek is een smaak, hè? Dus altijd even goede vrienden in de battle van de battles. En Thea, Bastiaan en Rick hadden bij het goede eind, want uiteindelijk zijn de meeste stemmen gekomen om te killen. I had the time of my life. Dus hier is Flashdance.

0: Flashdance, what a feeling. Nou Rick, zegt u het maar, is het gelukt?
1: Dan beloof ik jou bij deze dat ik hem op mijn stemlijstje voor de top 3000 zet. Speciaal voor jou.
0: Ah, goed zo. Hij staat er, what a feeling, op het lijstje van Rick voor de top 3000. En de top 3000, daar heb ik een groot nieuwtje over zo.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijs daarvan.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Veronica Weerbericht.
4: Ja, het is een natte ochtend met wolkenbuien en lokaal kan er ook zelfs onweer aankomen. Vanmiddag trekken gelukkig die buien wel weer weg en breekt ook de zon door. Het wordt zo'n 22 tot 30 graden.
5: Lisanne Bronckhorst.
4: Goedemorgen.

0: Even dat laatste stukje beetje fluiten natuurlijk, hè? Centerfold hier bij Veronica. En ik sloeg vanochtend de krant open. Want dat doe ik elke ochtend, zo ben ik. En er staat een gigantische pagina in de Telegraaf. Ik zal hem even voorlezen voor je, want dit wil je horen. Beste lezer, maandag ben ik weer terug van vakantie. En ik heb de leukste baan van de wereld. Elke dag radio maken met een fantastische club mensen. Maar ik ga wat doen wat volgens mij nog nooit eerder in Nederland is gedaan. Ik ga namelijk op zoek naar een vervanger voor mijn ochtendshow. Is het wat voor jou? Luister maandag vanaf 6 uur naar Ekdom in de Morgen op Radio Veronica. En misschien presenteer jij binnenkort mijn ochtendshow. Dat betekent luisteren dus morgen, of morgen, maandag is Ekdom er weer. En misschien kan jij zijn ochtendshow presenteren. Nou, ik ben benieuwd hoor.
1: Het zou

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

de Telegraaf staat een hele grote advertentie. Die heb ik net voorgelezen, mocht je het gemist hebben. Check ook ons even onze Instagram-account, Radio Veronica. Er staat, luister maandag vanaf 6 uur... en misschien presenteer jij binnenkort de ochtendshow. Het is een oproep van Gerard Ekdom, die maandag weer terug is. En ik moet zo lachen. Ik kijk net op het Instagram-account van Radio Veronica... en ik zie dat Gordon reageert op deze post. Je weet wel, Gordon die deed 1 jaar de ochtendshow bij Radio 10. En hij zegt erbij, ik sla even over. Nou, dat lijkt me een goed idee. Ik vind het humor, Gordon. Miranda daarentegen is iets meer in paniek. Ze zegt, hè, je leest net voor uit de krant. Zoekt iemand, zoekt Gerard een vervanger. Stopt hij met zijn ochtendshow? Vraagteken, vraagteken. En Chandler zegt, zijn er ook bepaalde vereisen eigenlijk, Lies? Nou ja, ik mag er niet te veel over zeggen. Dus dat ga ik dan ook gewoon niet doen. Het enige wat ik kan zeggen is, luister, maandag vanaf 6 uur. Hij is dan weer terug. Onze Gerard Ekdom, lekker bruin getent uit Spanje. En hij heeft nieuws. Nou, ik heb het net al verteld. Maar wat het nieuws precies is en wat er precies gaat gebeuren, dat hoor je allemaal van hemzelf. 6 uur dus.

appjes binnen. Wat staat er? Wat staat er op de advertentie? Ja, jongens, ik heb het nou al twee keer benoemd. Kijk heel even bij Radio Veronica, bij je Instagram-account of misschien Telegraaf of Openstaan. Ook weer eens leuk om een krantje gewoon fysiek in je handen te hebben. Je moet je wel afvragen, ben je een ochtendmens of een avondmens? Want dat zorgt er wel voor dat je een volmondige ja kan zeggen of een volmondige nee. Als je toevallig vervanger bent bij Gerard in de ochtendshow. Nou, daarover dus meer maandag bij Gerard zelf in de show. Deze zaterdagochtend voelt een beetje als een dansje. Als een kortdroom.

0: geprobeerd, toch, Ferry? Murder on the Dance Floor. Neem ik aan.
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, alleen gezoend, toch? En een beetje dansen op de dansvloer.
1: Ja.
0: Dat zou wat zeggen als jij zegt, nou, ik moet je wel bekennen.
1: Nee. Dat zit niet in onze familie, toch?
0: Nee. Het zit niet in onze aard. Wij zijn veel te lief, zacht, teder. Oké, nu moet ik niet overdrijven. En Ferry, oma, goedemorgen, kerel.
1: Ja, hallo. Mag ik meteen even iets aan het licht houden bij jou?
0: Ja, zeker.
1: Ik kreeg afgelopen donderdag een appje in de schoonfamiliegroepsapp.
0: Ja.
1: Van iemand, en die vroeg aan iemand anders. Hey, kunnen wij aanstaande zaterdag vandaag dus even jullie tuin lenen om de verjaardag van Junior te vieren?
0: Oh, nou,
1: tot zover nog prima, toch?
0: Ja, op zich, ja. De vraag mag altijd.
1: Alleen Junior is een hond.
0: Nee. Oh, dat vind ik echt komisch.
1: Dus ik heb vanmiddag een verjaardag van een hond.
0: Nee, dat meen je niet. Doen mensen dit?
1: Ja, mensen doen dat blijkbaar.
0: Oh, wat schattig. Ik vond het al een heel lieve appje. Ik dacht, ah, natuurlijk, weet je, gebruik je tuin. Maar oké, wacht even. Hoe moet ik me dit voorstellen? Komen er ook andere honden? Zijn er hondensnoepjes?
1: Ik heb geen idee. Ik zo lang zit nog niet in die familie, maar... Gelukkig zit ik hier, maar...
0: Je bent er morgen ook, toch?
1: Ja.
0: Dus ga je me morgen vertellen hoe de hondenverjaardag is?
1: Als ik ben gegaan... Ja, ik ga toch niet naar een hondenverjaardag?
0: Ja, misschien wel. Misschien is het bijzonder leuk.
1: Zelfs een rat is groter dan die hond.
0: Ja, oh, is het een chihuahua?
1: Ja, ik weet niet wat voor dier het is, maar het is een heel klein dier.
0: Oh. Nou, ik vraag het ook even aan jou, de luisteraar aan de andere kant. Een hondenverjaardag. Doen of niet doen?
1: Nee.
0: Ferry zegt nee. Nou, ik ben benieuwd. Heel veel plezier zo met Ferry. De mooiste parels uit de jaren 80. Veronica.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse Aha barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
3: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8e keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Fayenne van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Fayenne heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
5: Veronica Verkeer dan door Flitsmeister staan in totaal 4 vertragingen. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. De A67 Venlo richting Eindhoven bij Asten 11 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 14 minuten. De weg is afgesloten en dat komt door grenscontroles.
6: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotze Gusto en Koffieplats, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
12: Alle verf, super voordelig.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: is zaterdagmorgen. Goedemorgen. Welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Ach, lekker. Eindelijk is het weekend. En wij zijn er voor je ook dit weekend uiteraard meer. Met een 80s only weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Menno uit B&B Vol Liefde vindt er ook wat van.
1: Ik kan me oprecht echt op dit moment geen betere manier bedenken om de dag te beginnen.
0: Nee, precies. Daarom lekker veel muziek uit de jaren 80. En ik stond vanmorgen voor de kast. Ik dacht, ja, ik pak net zoals de afgelopen dagen even een kort broekje. Dus ik zit nou in een zwart korte broek en een t-shirt aan. Maar ik moet je toch vertellen... toen ik vandaag op de parkeerplaats liep, het was best fris. Dus mocht je nog niet hebben aangekleed, mocht je nog helemaal niks van plan zijn vandaag, en vanmiddag even weg moeten naar de schoonouders of zo, dan zou ik even iets van een lange broek aan doen. Even een kleine tip vanuit mijn kant. Ik spreek inmiddels uit ervaring. Hey, goedemorgen, zoals

Het moest een liedje worden waar zelfs witte mensen op zouden moeten dansen. Niet mijn woorden, wel die van Rick James. You're the super freak bij Radio Veronica. Het is het 80s only weekend. En je hebt heel veel artiesten met merchandise. T-shirts die ze verkopen, truien, gesigneerde platen. Van die tasjes, van die tote bags. Alles erop en eraan. En je hebt Tina Turner. Toen ze nog leefde, heeft ze namelijk ooit een Barbie-pop uitgebracht. En ja, het ziet er echt sprekend uit als Tina Turner. Nog steeds te koop overigens. Voor €66 heb je een Barbie-pop van Tina Turner. Ik weet niet wat je ermee moet. Ja, je zit hem niet, je gaat er niet mee spelen. Je zit hem ook niet neer in de wc. Maar goed, ik denk, ja, weet je, de pepernoten liggen ook al in de winkel. Voor je het weet is het kerst alvast een klein, misschien kerstcadeau idee. Tina Turner, hoor je nu. I was

0: radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
1: Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
3: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ah, oh, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, of jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
12: Veronica weerbericht. De hittegolf is nu echt wel voorbij. Temperaturen vanmiddag tussen de 22 en 26 graden. In de ochtend kan er nog af en toe een bui vallen, maar het wordt langzaam droog en die zon die gaat schijnen, dus dat is lekker. Veronica Verkeer of Flitsmeister dan staan op dit moment 4 vertragingen gemeld. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Hoevelaken 14 minuten. De A12 Oberhausen richting Arnhem bij Beek 7 minuten. De A67 Venlo richting Eindhoven bij Asten 16 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 15 minuten. En dat komt door grenscontroles. Het is het ethisch Only Weekend met Glenn Fraser meteen. En dit is nu Bon Jovi.
13: Getting hits rij aan rij. Veronica.

0: Decker, No Whispers, and the beat goes on.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Hier bij Radio Veronica houden wij van vinyl. Wij houden van platen, het zwarte goud. Elke zondagavond tussen 6 en 8 hebben we de platenzaak met de one and only Wouter van der Goes. En morgen met Gijs Alkemaar, aangezien Wouter maandag weer terug is van vakantie. En Wouter Frank weer te horen zijn met de middagshow. Maar goed, 2 uur lang alles vanaf vinyl. Dus morgenavond vanaf 6 uur. En ja, elke week wordt ook bijgehouden wat de meest verkochte platen zijn. Deze week zijn dat onder andere de Rolling Stones. Die hebben een nieuw album uitgebracht. Stonden vorige week nog op 2. Deze week op 3. Op 2 het nieuwe album van Ariana Grande. En nieuw in de lijst. En meteen op nummer 1. Olivia Dean en Growth. En uiteraard heb ik ook zelf iets meegenomen van vinyl. Namelijk het verzamelalbum Turn It Up 85. Ook gereleased in 1985. Onder andere Howard Jones met Look Mama staat erop. Phil Collins, One More Night, Dire Straits, Walk of Life. Brian Ferry, Slave to Love, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Wat een ongekend jaar. Maar deze staat er ook op. Ik zal hem even opzetten. Ja. Ja, ja, top. Glenn Frey en The Heat Is On. Vanaf de platenspeler. Hier bij Veronica in het 80s Only Weekend. Let's go.

The Heat is On. Lekker zeg van de platenspeler Glenn Frey. En The Heat is On bij Radio Veronica. En morgenavond dus vanaf 6 uur. 2 uur lang de platenzaak met Gijs Alkemade. 2 uur lang dus alles vanaf vinyl. Het is het 80's Only Weekend met De Dijk zometeen. Ook Tracy Chapman hoor je zo.

800.000 verschillende versies zijn ervan uitgebracht. Onder andere deze van Lil Cubs. Vorig jaar of dat jaar daarvoor een grote hit, maar ook deze.

0: Maar de echte versie van Tracy Chapman, rechtstreeks uit de jaren 80. Fast Car hoorde je bij Radio Veronica. En dus dat 80s Only Weekend met zometeen Sting, Doe Maar en ook ZZ Top.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom met de beste muziek aller tijden.
3: Oh yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
26: De situatie op de weg dan. Veronica verkeer door Flitsmeister staan 13 vertragingen. Maar het zijn er maar 3 vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dus dat valt dan wel weer mee. Te beginnen op de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Duiven 17 minuten. De andere kant op Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 13 minuten. En eentje op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen 41 minuten. En dat komt door een ongeval.
27: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
28: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
30: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
32: 3 sterren slot.
31: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
33: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
34: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
33: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
35: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus.
3: onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: krijg een berichtje binnen van Romy. En ze zegt, ik zit hier met mijn 8-jarige nichtje. En ze vindt Beast of Burden een fantastisch. Love, Veronica, met 3 uitroeptekens. Kijk.
1: Alright, that's it. Let's roll.
0: Leuk om te horen. Altijd welkom via de gratis app van Radio Veronica. Hey, goedemorgen. Welkom. Het is zaterdagochtend. Lekker weekend. Wij zijn er voor je met alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s only weekend. Tot aan 6 uur vanmiddag. Straks nog een fout van ouds. Mocht je een liedje hebben die lichtelijk fout is en komt uit de jaren 80, mag je dat vooral even doorgeven via diezelfde gratis app. En zometeen onder andere David Bowie, ook de band. Ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden. Ik ga ZZ Top voor je draaien. Bekend natuurlijk om die gasten met die mega lange baarden. Ze zijn ooit door Gillette, weet je wat, dat scheermerk, gevraagd om voor 1 miljoen per persoon hun baarden af te scheren. En toen zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik had al lang gezegd, joh, scheer die baard van mij eraf. Maar dat komt ook omdat ik al blij ben als ik 3 haren op mijn kin heb.

0: Paula Abdul. En Straight Up bij Radio Veronica. Ik vertelde vorige week al dat er binnenkort een nieuw album uitkomt van de 80s legend Prince. Met allemaal liedjes die nog nooit zijn uitgebracht, nooit zijn gehoord. Alles erop en eraan is nog allemaal zeer geheim. Op 18 september komt er ook een nieuw album van David Bowie uit. Waarvan ook 10 liedjes die nog nooit eerder zijn uitgebracht daarop staan. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd. 18 september dus.
1: Radio Veronica.
2: What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do?
3: Put it up to 11.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: 9.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Heel wat kans op regen vandaag. Zeker in de ochtend. Vanaf vanmiddag gaat de zon langzaam schijnen. En temperaturen tussen de 22 en 30 graden.
6: Ferry Omen.
5: Zeg je 80's, zeg je Phil Collins en Easy.

0: altijd goed. Christopher Cross bij Radio Veronica. Ik krijg een berichtje binnen van Mark.
1: Hey,
0: hallo.
1: Hey, Ferry.
0: Die heeft even zijn innerlijke Alice Cooper naar buiten gebracht via de app. Altijd welkom. Het is het ethisch Only Weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80 met het kleine orkest zometeen. Ook Toto komt eraan. En dit zijn nu de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Veronica.
1: Zeg, wat doe jij dit weekend? Heb je drukke plannen richting de schoonouders? Richting nou, misschien wel de eerste voetbaltoernooien weer? Of heb je helemaal geen plannen? Nou, nadenken kan in elk geval voor de top 3000. Want die komt er binnenkort aan. Vanaf aanstaande maandag kun je gaan stemmen via radioveronica.nl op de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. En om, ja, om dat te vieren, trekken Wout en Frank het land in met de beste muziekquiz aller tijden. Dus heb je zin in een ja, gewoon gezellige avond? Wil je een beetje je muziekkennis testen? Wil je bier drinken? Wil je bitterballen eten? Het kan allemaal. En kom dus richting ja, de beste muziekquiz aller tijden. Je kunt jezelf opgeven met minimaal 2 mensen en maximaal 6 personen. En Wout en Frank, onze vrienden van de middagshow, die gaan onder andere richting Gouda, Den Haag en Amsterdam. En alle info check je via de website, dat is radioveronica.nl. En via diezelfde website kun je je dus aanmelden. Dus mocht je denken, hey, ik heb wel zin in een gezellige avond om lekker nou, een beetje mijn muziekkennis te testen, een beetje te quizzen en te doen. Zin in lekker bier, zin in lekkere bitterballen. Misschien is het vroeg om dat nou voor 12 uur erover te hebben. Maar je kan je dus aanmelden via radioveronica.nl. En vanaf aanstaande maandag kun je dus gaan stemmen voor de top 3000. Dit is nu Toto.

0: Reden van Arthur, die is bezig om zijn hele huis leeg te halen. Omdat er een nieuwe vloer komt. Ja, dan kan je moeilijk even je bank laten staan natuurlijk. Wel met vloerverwarming, dus in die zin zijn we blij, zegt hij. Nou, lekker bezig. En altijd welkom om wat van je te laten horen via de gratis app van Radio Veronica. Voel je niet verplicht. Zometeen sowieso Lenny Kravitz, ook de Blues Brothers komen eraan. En een fout van oud wil ik zometeen even gaan draaien. Een liedje, nou, lichtelijk fout of heel erg fout, uit de jaren 80. Misschien heb je iets liggen dat je denkt van, oh, die zou ik wel een keer willen horen. Mag je doorgeven via de gratis app. Zometeen een fout van oud. Ga ik dan draaien. Veronica.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Yeah! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
20: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
21: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
22: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen twee doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er twee doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Het Veronica weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm.
0: De situatie op de weg dan. Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn in totaal 17 vertragingen. En je krijgt ze vanaf 26 minuten of met een bijzondere oorzaak. En het zijn veel problemen in het oosten. Te beginnen op de A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven 26 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Beekbergen 54 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Grijsoord 27 minuten vertraging daar.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
27: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
28: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
29: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen maken je lachen.
30: It's funny because it's true.
29: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
31: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
32: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
33: Simyo. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
1: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
0: En om het nog leuker te maken,
20: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?

0: Can you feel it? Bij je vrienden van Veronica. Ja, en goedemiddag. Het is zaterdagmiddag. Mijn naam is Ferry. En ja, sowieso tot aan 6 uur. Alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s only weekend. En ik ben ook op zoek naar een fout van oud. Een liedje, het liefst uit de jaren 80. Wat zeg ik, het moet uit de jaren 80 komen. Die lichtelijk fout is. Dus mocht je een liedje hebben dat je denkt van, oh, die zou ik wel een keer willen horen. Geef dat vooral door, dan kan ik die zo meteen gaan draaien in nou, een fout van oud. Ook de Blues Brothers komen er zo meteen aan. En dit is nu Grace Jones.
1: De beste 80's. Radio Veronica.

0: Course, and everybody needs somebody to love. Fallout. Mijn naam is Ferry Omen op de plek van Maurice. Die is komend weekend weer terug. Hij zegt, Ferry, alsjeblieft, doe wel de fout van oud. Hè. Ik zeg, komt helemaal goed. Ik zeg, ik ga op zoek naar de allerfoutste ethisch classic die ooit is gemaakt. Nou, dat zeker. Heel wat berichtjes binnengekomen. En heel veel foute liedjes binnengekomen. Maar ik kreeg er eentje binnen van Natasha. Nou, over fout gesproken. Natasha, goedemiddag.
1: Ja, hey, goedemiddag.
0: Wat zijn jouw weekendplannen?
1: Bijkomen van de eerste werkweek.
0: Oh, nee.
1: Ja,
0: wat,
1: dus...
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik zit in de keukens en bakkamers.
0: Dat is niet even dat je denkt van... ik ga eerst even de eerste 3 dagen alleen maar mijn mail openen. Het is wel echt meteen volle gang aan de bak, hè?
1: Ja, ja, het stroomt vol bij ons met afspraken. Dus wij hebben het druk genoeg, zeg maar.
0: Dat geloof ik. Nou, lekker bijkomen dit weekend. En vanaf aanstaande maandag, hè, kan je weer stemmen voor die top 3000. Dus kun je ook alvast nadenken waar je op gaat stemmen.
1: Oh, ik heb al verschillende lijstjes in mijn hoofd. Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Nou, daar ben ik ook wel even benieuwd. Die fout van auto die je hebt aangevraagd, komt die dan ook in je lijstje?
1: Nou, dat zou eigenlijk wel moeten, hè. Want dat, gaat, dat is wel echt een parel.
0: Nou ja, wat wilde jij horen?
1: Genghis Khan van Moskou.
0: Ja, nou, de laatste keer dat ik die heb gehoord, kan ik me niet eens meer herinneren.
1: Nou, ik heb hem volgens mij nog nooit op de radio gehoord. Dus dat moet zeker een keer gebeuren.
0: Dat is sowieso een primeurtje. Er zijn natuurlijk veel verschillende versies van uitgebracht. Er zijn er een paar eind 70 uitgebracht. Eind 1979. Maar de Engelstalige versie in 1980. Dus officieel is het ethisch. Dus die kunnen we draaien.
1: Ja, nee, helemaal goed. Dat was ook de versie waar ik eigenlijk op hoopte.
0: Nou, top. Dan ga ik die draaien en nou, thanks voor je verzoekje.
1: Ja, graag gedaan, joh. En een goede uitzending.
0: Dankjewel.

0: Ja, als dit geen fout van de auto is, dan weet ik het ook niet meer. Lekker zeg, het is het 80s only weekend bij Radio Veronica. Met George Michael zometeen, ook Bryan Adams komt eraan.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou, goed te doen toch?

0: Alberten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Af en toe kan er vandaag een bui vallen. Voor de rest wordt het ook weer langzaam droog. De zon gaat schijnen. En temperaturen van 22 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden vandaag. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan in totaal 28 vertragingen. En je krijgt ze vanaf 19 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 19 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 21 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderloo 19 minuten vertraging daar.
7: Ferry Omen.
6: Met nu Frankie Goes to Hollywood en

George Michael en Faith bij Radio Veronica. Goedemiddag en welkom. Mijn naam is Ferry. Het is het 80s Only Weekend met Bryan Adams zometeen. En ja, heb je het verhaal meegekregen van de Muk? Muk is 5 jaar oud. En Rob Stenders belde 2 weken geleden in de Bonanza met de moeder van Muk. En Muk is een meisje van 5 en zij heeft kinderdementie. En het is onomkeerbaar. Maar ja, het ding is, iedere dag kan zij vaardigheden verliezen die niet meer terugkomen. En er is soort van wat mogelijk. Er kan een speciale gentherapie gedaan worden. Die haar ziekte kan afremmen. En haar familie zamelt zoveel mogelijk geld in om klaar te staan wanneer een mogelijke behandeling eventueel beschikbaar komt. Het enige ding is, daar is heel veel geld voor nodig, richting de 1 miljoen euro. En Rob belde dus met de moeder van Muk. En het greep ons eigenlijk allemaal wel aan bij Radio Veronica. En proberen we dus een beetje geld in te zamelen. Voel je niet verplicht, dat hoeft helemaal niet. Maar wat we onder andere hebben gedaan, is dat je naar een exclusief privé-optreden van Danny Vera kan gaan. Daar kan je op bieden. Er staan nu al duizenden euro's op geboden. 10.000 euro staat de bieding inmiddels op. En jij kan dus meedoen met de bieding, alle info en eventueel meebieden. En voel je dus helemaal niet verplicht, maar staat op radioveronica.nl. En ondertussen is het natuurlijk ook gewoon weekend, is het gewoon ethisch.

krijg een berichtje. Ik denk van Misha, maar je schrijft M-I-L-J-A. Milja? Misha? Geen idee. Die zegt lekker met 5 R'en. Nou, lekker. Wij zijn Radio Veronica met alleen maar muziek uit de jaren 80. Ook zo meteen na 1 uur. Onder andere de Golden Earring is voor je onder.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Deze week in de bonus. Aha.

0: heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Het Veronica Weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon.
14: De situatie op de weg dan. Veronica verkeer op Flitsmeister. In totaal 23 vertragingen. En je krijgt vanaf 15 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A12 Oberhausen richting Utrecht bij Velperbroek 16 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Grijsoord 17 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 15 minuten. En dat komt door die grenscontroles daar.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe.
20: Geeft ruimte.
21: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
22: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
22: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
26: Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Radio Vero.

0: is 80's only.
1: Bij een tankstation in New York kunnen klanten rekenen op een korting van 20% als ze hun danspasjes laten zien. Dat hebben ze bedacht om de frustratie over de hoge benzineprijzen te verminderen en voor wat vrolijkheid te zorgen. Ik zag al wat filmpjes erbij komen op TikTok en op Instagram dat mensen zaten te dansen. Maar ik vond het op zich geen slecht idee. Ik bedoel, als je nu bij de pomp staat of zo op zaterdagmiddag, of als je een tankstation-eigenaar bent, ik vind het op zich echt helemaal geen slecht idee. Hoef je niet €800 per liter te betalen of zo. Dat is ook ongekend. Het is Radio Veronica in het 80s Only Weekend met Dolly Parton. Zometeen ook The Cure komt eraan. Nou, Wax nu. Dit is Right Between the Eyes.

Dolly Parton. En 925 bij Radio Veronica. Ik vind het wel een mooi verhaal. Althans, het is eigenlijk best wel triest. Simon, de bassist van The Cure, die deze zomer heeft hij heel wat shows moeten missen, omdat hij onwel werd vlak voor een show ergens in Berlijn. Toen dacht ze, ja shit, wat moeten we nou doen? Toen heeft hij gewoon zijn zoon gebeld. Die is nou, blijkbaar net zo goed als dat hij het zelf is. Dat is ook wel makkelijk, toch? Dat je denkt van, ja, ik heb even geen zin, of ik kan niet, of ik ben onwel geworden. Dus ik bel mijn zoon even. Nou, het muzikale talent zit in de familie. Ik dacht reden genoeg om ze even te draaien. The Cure en Love Song in het 80s Only Weekend.

0: Tijd voor een klein popquizje. Ik ga zo meteen een soort van dit nummer draaien. Alleen dan in een andere versie, de echte versie. Deze versie is van Gigi D'Agostino. Maar ik ga de echte versie draaien uit de jaren 80. Waarvan wie was het ook alweer? Het antwoord krijg je zo meteen. Plus 1 als je weet van wie de echte versie is. Je hoort hem zo.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
4: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
0: Veronica weerbericht. In het oosten van het land kan het nog een klein beetje regenen. Voor de rest gaat de zon steeds meer tevoorschijn komen deze middag. En temperaturen van 22 graden maximaal in het noorden tot 32 graden maximaal in het zuiden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, alleen een ietsje kouder.
11: Ferry Omen.
0: Ja, met nu de riddle van Nick.

Run DMC en Aerosmith en Walk This Way bij Radio Veronica. Ik ga Madonna draaien in het 80s Only Weekend. Ze was laatst in de AVAS Live ter viering van de Gay Pride. Hoe lang denk je dat het concert heeft geduurd? Madonna in de AVAS Live. Met alleen maar hits, hè? Zou je denken. 33 minuten. Gewoon, ja, de wachtrij en ticketmaster duurde langer, denk ik, dan het concert.

0: Lekker zeg, het weekend vier je bij je vrienden van Veronica.
1: Het weekend van Radio Veronica. 80's
0: only. Ook dan nog inderdaad alleen maar muziek uit de jaren 80. En mocht je dit weekend weinig plannen hebben of veel plannen, maar wil je gewoon even je gedachten kwijt, dan kun je alvast nagaan denken waar je op gaat stemmen. Want vanaf aanstaande maandag, dan is Gerard Ekdom terug met de ochtendshow Ekdom in de ochtend. En gaan de stembussen open voor de top 3000. Jazeker, dus wat zou je willen horen in de lijst met de beste muziek aller tijden? Denk er alvast over na en vanaf aanstaande maandag kun je dus gaan stemmen. Deze stond op plek 206, The Simple Minds bij Veronica.

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
22: It's funny because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
0: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Het Veronica Weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon.
3: De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan in totaal 16 vertragingen. En je krijgt ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Amersfoort Noord 17 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 16 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven bij Someren 15 minuten.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
25: Simyo. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee, Plus.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we al?
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
31: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
32: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
33: Voor wie zijn we ook alweer?
32: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
34: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Ik stond vanmorgen voor de kast en ik denk, oh, ik ga even kijken wat ik aan ga doen hoor. Maar ik heb dus met mijn domme kop, ik zei het eerder vanochtend ook al, een korte broek aangetrokken. En ik heb daar toch zo ongelooflijk veel spijt van. Sowieso, nou, het is nu wel echt klaar hè, met de hete temperaturen van de afgelopen dagen. En daar ben ik alleen maar blij om. Ik ben zo'n typische Nederlander die als het te warm is, dan gaat hij zeuren dat het kouder moet worden. Maar als het 15 graden is, dan zeg ik, ah, dan toch maar weer die zon, weet je wel. Zo'n typische Nederlander ben ik. Nou, aangenaam en welkom. We zijn er voor je dit weekend met alleen maar muziek uit de jaren 80. Is niet helemaal trouwens waar wat ik zeg, want vanavond vanaf 6 uur Veronica's Live Club met Frank van der Lende. En vanavond daar te gast Van Dikhout, dus dat je het even weet. Zometeen onder andere muziek van Queen O'Q2 komt eraan op station waar ze thuis horen. En dit zijn nu de Pointer Sisters en Autumn.

Ergens dit jaar. Hoe, wat, wanneer is niet helemaal bekend. Maar ergens dit jaar komt er een nieuw album van U2. Ik ben zeer benieuwd. Ik bedoel, die gasten die blijven zich altijd wel een soort van hervormen. En altijd wel, dat je denkt van, oh ja, jullie zijn nog steeds van nu, weet je wel. U2 in de jaren 80 waren ze er ook al. Sunday, Bloody Sunday. I can't believe.

0: Ik zal het niet te hard roepen, maar het is voor Regio Noord het laatste weekend. Oh, voordat ze aanstaande maandag weer naar school moeten. Ach, ach, ach. Ik weet nog wel op de basisschool. Als ik dan nou, 2 weken voor het einde van de zomervakantie al zag staan. De scholen beginnen binnenkort weer. Allemaal van die, van die veiligheidsborden en zo langs de weg. Daar werd ik zo pist. Ik dacht, hoezo? Ik heb nog 2 weken vakantie. Maar goed, het laatste weekend dus. Geniet ervan met het 80s Only Weekend. Met de Bart zometeen. Ook de Duran Duran komt eraan.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Veronica Weerbericht. Zeker in het oosten van het land kan het nog vanmiddag gaan regenen. Voor de rest wordt het langzamerhand steeds droger. De zon die komt tevoorschijn en temperaturen van nou in het noorden maximaal 20 graden. En in het zuiden maximaal 30 graden vandaag.
6: Barry Omen.
5: Met Duran Duran zometeen. En dit is nu muziek van The

In totaal 8 keer stonden ze erin. In de top 3000 afgelopen editie, Hall & Oates. Nou, ze kunnen misschien wel meer noteringen krijgen, want deze die stond er niet in. Vanaf aanstaande maandag kun je gaan stemmen voor de top 3000, Hall & Oates. En Private Eyes, de afgelopen editie, dus niet te vinden. Nu wel in het 80s Only Weekend bij Radio Veronica.

Loyal bij Veronica. En ja, ik had het net al even over het feit dat je kan stemmen voor die top 3000 vanaf aanstaande maandag. Vanaf aanstaande maandag is ook Gerard Ekdom terug van vakantie. Zijn Wout en Frank weer helemaal terug van de weg geweest. Dus zijn je vrienden van Veronica gewoon weer terug op hun eigen plekje. Zo lekker is dat natuurlijk ook gewoon weer. The Time Bandits, hoor je niet.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: En van voordeel.
0: Aldi.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Met Veronica Weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
27: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
28: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
29: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
30: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
31: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
30: En verzekerd zijn.
31: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth bij Radio Veronica. Ik vind het altijd wel mooi als de Tweede Kamerverkiezingen zijn of gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, als je niet stemt, dan mag je ook de komende 4 jaar niet klagen. Dus ik ga het hierbij ook zeggen, als je niet stemt, mag je niet het komende jaar gaan klagen over de beste muziek aller tijden. Want vanaf aanstaande maandag kun je gaan stemmen voor de top 3000. Oftewel de 3000 beste liedjes ooit gemaakt, samengesteld door jou. En jij kan dus stemmen via radioveronica.nl. En ik wil je dus niet horen als je niet stemt, van ja, welk liedje staat er nou dit jaar weer op 1? Wie heeft dat nou weer uitgekozen, weet je wel? Nou, vorig jaar stond op 1 Golden Earring Radar Love. Wie dat dit jaar gaat zijn? Nou, we gaan het zien. Stemmen dus vanaf aanstaande maandag en vanaf 31 augustus horen we dan 3 weken de top 3000. Bon Jovi zo meteen. Dit is nu de Police en Don't Stand So Close To Me bij Veronica. Young

0: en Rhythm of the Jungle. Welkom bij je vrienden van Radio Veronica met heel veel 80's uiteraard in dat 80's only weekend zo meteen. En je hoort waarom je moet oppassen als je vandaag een schuimlaag op de weg ziet.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou,

0: radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
10: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand.
9: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Veronica Weerbericht.
13: Hier en daar regent het, zeker in het oosten van het land. Voor de rest valt het allemaal reuze mee hoor. Gaat de zon tevoorschijn komen. En in het noorden temperaturen van maximaal 20 graden. In het zuiden daarentegen temperaturen van maximaal 30 graden vandaag.
14: Twee omen.
13: En dan Henley is er meteen. En dit is nu een level op.

0: mocht je vandaag de weg opgaan.
1: Het weekend van Radio Veronica. Is
0: let dan even op, want wie vandaag de weg op gaat, moet extra alert zijn op zomergladheid. Ik hoor je denken, zomergladheid? Nou ja, zeker. Want het is een klein beetje geregen natuurlijk vandaag. En er komt allemaal vervuiling los. Denk aan rubberdeeltjes, olieresten. Van al die mensen die de afgelopen weken door het land zijn gaan crossen. Door lekker op vakantie te gaan. En zolang het droog is, merk je daar heel weinig van. Maar zodra het dan gaat regenen, dan komt die vervuiling los. En het mengsel van water, olie en rubber kan zelfs een gladde, slijmerige laag op het asfalt vormen. En soms dus zelfs te zien als een soort schuimlaagje. En dat kan dus zeer glad zijn. Dus let even op. Ik denk, mocht je nog onderweg gaan vandaag, het kan dus een soort schuimlaagje op het wegdek terechtkomen. En dat is dus zomergladheid. Dat wil je niet. Die toch weer wat geleerd zijn van je vrienden van Radio Veronica. Ook in het weekend zijn we uiteraard bij je. Met zometeen onder andere muziek van Lionel Richie. Ook Melissa Etheridge komt eraan. En het is nu Dan.

0: Melissa and Rich. And Like the Way I Do. Bij Radio Veronica 80's Only Weekend. 1985, toen veranderde een klein beetje het onderwijssysteem.
1: Dit schooljaar, 1985, is de wet op het basisonderwijs in werking getreden. Dat is waarschijnlijk geen nieuws voor u. Alle kleuterscholen, alle lagere scholen zijn opgeheven. En daarvoor in de plaats is er één basisschool gekomen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
0: Uit hetzelfde jaar, 1985, Mental as Anything.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
2: Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1+1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Alle verf super voordelig.
17: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hogevenen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië, heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
17: Hands van Voordeel.
16: Aldi.

0: und Nurke Traut.
1: Das Weekend von Radio Veronica. 80s only.
0: Bei Radio Veronica. Hit Radio Antenne Veronica. Ja, ik vind dat zo mooi. Heel veel Duitse radiozenders hebben de naam Antenne in hun naam. Die wil je bijvoorbeeld Hit Radio Antenne 1. Dat zet ik altijd aan als ik naar Duitsland ga. Hit Radio Antenne 1. Dat vind ik zo ongelooflijk. Ja, dat klinkt meteen al ongelooflijk vet als je de naam Antenne ervoor zet. Goed, tot zover mijn nerd gepraat. Het is je hopelijk lekker een vrije weekend. Mijn naam is Ferry. Goedemiddag. Ik ga zo meteen onder andere Doe Maar Draaien. Ook James Brown in het 80s Only Weekend. Eerst de One and Only Phil Collins. En ja, goed nieuws, want hij wordt opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze hebben hem ook gevraagd om te gaan optreden. En hij zei, nee, je moet in absolute topvorm zijn om zoiets te doen. Je kunt niet zomaar het podium opstappen. Je moet repeteren. En als je dan een tijd niet hebt gezongen, is je stem tegen die tijd helemaal kapot. En het is niet goed genoeg, dus ik doe het liever niet. Ach, ja. Het zou toch mooi zijn als de beste man ooit nog één keer een optreden gaat geven. Maar ik ben er bang voor dat dat hem niet meer gaat lukken. Reden genoeg om hem even te draaien. Phil Collins en A Groovy Kind of Love.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

En dat moet even pijnlijk geweest zijn. Want James Brown stond afgelopen editie niet in de top 3000 met Living in America. Jij kan erop gaan stemmen. Vanaf aanstaande maandag stemmen voor de top 3000 via radioveronica.nl. En wie weet staat deze er dus deze editie wel in. James Brown dus.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb je misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hier en daar gaat het nog regenen. Zeker in het oosten van het land is er nog kans op een bui. Voor de rest wordt het allemaal langzaam droog. Vandaag komt de zon tevoorschijn en temperaturen van 20 graden in het noorden tot maximaal 30 graden in het zuiden van het land.
2: Ferry Omen.
1: Het is het Ethisch Only Weekend met nu

0: en Mary.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, en welkom in je, ja, misschien wel je B&B voor liefde terugkijk tweedaagse. Oftewel het weekend. Ik weet niet of je er middenin zit of misschien heb je het nog nooit gezien. Ik zal het even heel kort uitleggen. Mocht je denken, waar heeft iedereen het de hele tijd erover? Ja, B&B voor liefde. Het zijn een aantal singles die over de hele wereld wonen en een bed and breakfast hebben. En ja, ze zijn gewoon op zoek naar de liefde. Dus dan komen er, nou ja, gegaardigden komen, die ze zelf trouwens hebben uitgezocht, komen naar ze toe. En dan, ja, dat is een fantastisch programma ook, omdat er, ja, een heel groot deel zijn gewoon totaal losgeslagen, totaal idioten. En daarom vindt een heel groot deel van Nederland het leuk om te kijken. Caroline van B&B voor Liefde daarover gesproken. Wat vind je eigenlijk van ethische oliemuziek? Heb je geen allergie voor, toch?
2: Nee, ik heb nergens allergie voor, alleen voor mannen.
0: Ah, duidelijk. Bryan Adams nu, dit is Run To You.

Vanaf aanstaande maandag kun je gaan stemmen voor de top 3000. De 3000 beste liedjes ooit gemaakt. Samengesteld door, nou ja, misschien wel jou dus. Kan via radioveronica.nl. In de voorbereiding daarop gaan Wout en Frank, die je elke middag hoort vanaf 4 uur, de beste muziekquiz aller tijden organiseren. Gaan ze heel het land door om nou, een lekker avondje te gaan muzieknerden, quizjes spelen, bier, bitterballen, alles erop en eraan. Alle info en jezelf aanmelden. Jij en je vrienden kunnen daarheen via radioveronica.nl. En meteen onder andere de Yeoman League. En dit zijn nu de Pet Shop Boys en Always On My Mind.

0: van Radio Veronica. Heel veel 80's in het 80's Only Weekend zometeen. Onder andere muziek van Dire Straits. En aankomende maandag, hè? Ja.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
3: Oh yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in, hoor.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus... onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En hondentrimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
27: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
28: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
29: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
30: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
31: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
32: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
33: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
34: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
35: It's funny, because it's true.
34: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
36: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Ik ga er even bij grap hoor.
1: Zo. Ja, dat komt omdat de beste man tegenwoordig boeken schrijft. Hele saaie boeken. Peter Schilling en Major Tom bij Radio Veronica. Ja, dan ben je gewoon muzikant. Dan zou je denken, je hoeft überhaupt niet meer te werken. En dan ga je hele saaie autobiografieën schrijven van allemaal saaie Duitsers en zo. Ik zal andere dingen hebben gedaan. Hier de Major Tom bij Radio Veronica. Welkom in je weekend.
2: Perry Omen.
3: In eerste instantie krijg ik daar geen vreugdeplasje van. Nee.
4: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6
5: de beste muziek uit de 80's.
4: Bij Radio Veronica.

Ben jij zo'n persoon die dit weekend al Excel-sheetjes zit in te vullen en Spotify-lijstjes zit bij te werken? Of ben jij zo'n persoon die op het allerlaatste moment gaat stemmen? Ik val onder die laatste categorie, hoor. Dan is het de laatste dag en denk ik, oh ja, ik moet nog stemmen. En dan zeg ik tegen mezelf, volgend jaar dan ga ik echt meer de tijd ervoor nemen om dat vervolgens het jaar erop niet weer te doen. Dat proces herhaalt zich al een jaar om vijf. Want aanstaande maandag dan gaan de stembussen open voor de top 3000. Oftewel de 3000 beste liedjes ooit gemaakt, samengesteld door jou. En dat kan via vanaf aanstaande maandag dus via radioveronica.nl. En om alvast een klein beetje in de stemming te komen, gaan Wout en Frank de beste muziekquiz aller tijden weer spelen. Hebben we al een aantal keer gedaan. Misschien ben je er wel een keer bij geweest of nog niet. Dit is je kans. Ze trekken het hele land door, onder andere naar Den Haag, Amsterdam en naar Gouda. Om gewoon een hele avond lekker met de muziekquizzen, de pubquizzen, alles erop en eraan, bier, bitterballen. En jij kan daarbij zijn. Je kan je aanmelden via dezelfde plek als waar je kan stemmen vanaf aanstaande maandag. Namelijk via radioveronica.nl. Dus de beste muziekquiz aller tijden. En dus stemmen voor die top 3000 vanaf aanstaande maandag. En vanaf 31 augustus hoor je dan 3 weken lang die lijst, die top 3000. Deze kan er misschien ook wel in. George Benson

0: maar serieus, het wordt echt steeds vroeger ook donker, hè, 's avonds. Vanavond gaat de zon onder om 9:05. Je hoorde De Dijk en Mag het licht uit bij Radio Veronica met Cher zo meteen. Ook Elton John komt eraan.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen, toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Veronica Weerbericht. Hier en daar is er nog kans op een klein beetje regen. Voor de rest blijft het droog. Temperaturen tussen de 20 en 30 graden vandaag. Groot verschil, maar in het noorden is het bijna ijskoud. Moet je handschoenen aan. En in het zuiden kan je lekker je korte broek aandoen vandaag.
8: Ferry Omen.
7: Met zometeen muziek van Sir Elton John. En dit is nu Cher.

Lekker zeg. Alleen maar muziek uit de jaren 80 hier bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend. Mijn naam is Ferry Omen. Goedemiddag. Ik heb groot nieuws over Elton John en zijn vriendschap met Prins Harry. Ik heb het altijd al bijzonder gevonden. Harry is 41, Elton John is bijna 80. En ja, dat vriendschap zou op het spel staan. Oeh, wat is daar nou precies gebeurd? Prins Harry die ging onlangs richting Elton John. Ze gingen samen eten. Ik zie dan zo'n hele grote tafel voor me, weet je wel, met heel veel vlees en alles erop en eraan. En ze zaten daar lekker te dineren. En op dat moment zit Prins Harry een beetje te vertellen over alle projecten die hij binnenkort gaat doen en alles erop en eraan. En hij vraagt aan Elton John: joh, heb jij wat geld voor mij? En niet even €1000. Nee, hij vraagt echt tientallen miljoenen. En Elton John die zegt vervolgens, terwijl die lekker zit te genieten van zijn gerechtjes, die zegt gewoon: nee, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik ben bijna 80. Ik weet niet hoe lang ik het nog vol ga houden. En dan wil ik niet opeens een lening van miljoenen aan je geven. Prins Harry die is vervolgens zeer gekwetst geraakt. Die is weggegaan. En sindsdien schijnt er een groot probleem te zijn in hun vriendschap. Ja, dus geen idee of dat ooit nog goed gaat komen. Ja, hoe kan je ook miljoenen vragen aan iemand, toch? Ja, het is toch raar? Maar goed, totaal andere wereld is ook zo. Elton John, Nikita, hoor je nu bij Veronica.

0: Yesterday bij Radio Veronica, langzaam richting 6 uur. Langzaam richting Frank van der Lende en een nieuwe editie van de Live Club. Met vanavond Van Dikhout te gast, dus dat is leuk. En ik spreek je later.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, of jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Streekt. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
18: Mediamarkt.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
23: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
6: ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
1: Aldi.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
26: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
28: Oh my god.
27: Zo dus.
28: Wow.
27: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
32: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
33: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
34: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: zo goed, hè. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses.
1: Mic check.
2: Yo, I got it.
1: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Ja hoor, daar zijn we weer. Goedenavond, welkom bij de Live Club op deze zaterdagavond. Lekker hè, we even het weekend zo een beetje bijkomen. Lekker ouwe hoeren zometeen ook met een fantastisch artiest. Ja, ze gaan al 30 jaar mee, deze band. De zanger is alleen hier en hij zit nog even op de bank te chillen hier buiten de studio. Zometeen schuift hij aan wie het is. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, hoor je het vanzelf. Een Nederlandse icoon en de band zeker, wat ik al zei. 30 jaar gaan ze, knallen ze en doen ze. En dat doen ze fantastisch. Ja, ik ben fan van ze, daarom heb ik ze weer uitgenodigd. Vorig jaar waren ze ook in de Live Club.

0: Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Fred. Ja, natuurlijk.
1: You Don't Know Me hier op Radio Veronica. Goedenavond allemaal, de live club met Van Dikhout. Eigenlijk met Martin, maar jij bent natuurlijk Van Dikhout. Hey Martin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja? Ja?
2: Druk bezig.
1: Nou ja, want het is nieuw werk, dat is eigenlijk de reden dat je hier natuurlijk bent. Ga ik zo meteen ook draaien. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, oh ja, dat is het, nee, laat ik zo zeggen. Is het zo van, daar gaan we weer? Of is het, oh, daar gaan we weer?
2: Nee, het is altijd wel dat laatste.
1: Ja?
2: Tenminste, als je daarmee bedoelt van
1: kwispelende hond.
2: Yes, een kwispelende hond, want het is ook altijd weer een soort verrassing als je het album compleet hebt geschreven aan liedjes en aan teksten. En, dus als je dan eenmaal de planningen maakt, is het eigenlijk weer een geweldige ervaring of zo.
1: En waar kan je het mee vergelijken? Wij zijn natuurlijk luisteraars, maar ik ook, geen muzikant. Kan je het met iets vergelijken? Is het een vakantie plannen en dat je dan uiteindelijk echt op vakantie gaat? Of?
2: Nou ja, een beetje wel. Zo'n reis dat je geen vakantie is, maar een reis. Dus met wandelen en liften en je bestemmingen nog niet echt weten.
1: Ja.
2: Maar dat je wel weet dat je gaat.
1: Ja, en wat je gaat doen.
2: En welke richting je opgaat.
1: Precies, ja.
2: Daar is het zeer zeker mee te vergelijken.
1: Ja, ja. Er is dus een nieuwe single, Te Veel Is Niet Genoeg. Mooi liedje, ook gedraaid in de ochtendshow van de week al. En gisteren was je natuurlijk bij de middagshow ook nog eventjes bij Niek van der Brugge even langs van, ja. Hier is die, mijn nieuwe single.
2: Zeker.
1: Wat is het avontuur, wat is de reis van deze nieuwe muziek die je hebt geschreven?
2: Nou ja, kijk, in Te Veel Is Niet Genoeg, probeer ik in de tekst het gevoel te beschrijven wat in deze best wel veranderende, enge, rare, gekke wereld, zeg maar, van de laatste 5 à 10 jaar, vind ik dan.
1: Mm-hmm.
2: Dat je door schoonheid enorm verrast kan worden. En dat kan op een simpele avond in de stad zijn ergens, of op een feestje, of weet ik veel waar, op je werk. En dan maakt het allemaal ook weer niet zoveel uit wat er allemaal gebeurt om ons heen.
1: Maar zoek je dan
2: een
1: soort van
2: die schoonheid, die liefde, hoe je het ook allemaal, wat je ook tegen het lijf loopt, is fantastisch.
1: Maar is dat een stukje verlichting dan in die misschien zware tijd of zo?
2: Voor mij is dat een relativering dat ik denk, het zal dan ook allemaal wel.
1: Ja, maar wat maak je veel zorgen?
2: Nou, nee, ja, veel zorgen niet, maar ik ben in een totaal andere wereld opgegroeid dan waar we nu in leven natuurlijk.
1: Ja.
2: Met alle internationale spanningen, oorlogen, wat zich ook allemaal in Europa, in de landen afspeelt. Ja, dat geeft een enorme... het lijkt alsof we op een soort kantelpunt zitten. En ik hield heel erg van de wereld waarin ik ben opgegroeid.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat we in vrijheid en blijheid met z'n allen kunnen blijven leven. En onze kinderen ook. Dus
1: dat is een beetje.
2: Kijk, zorg, ik lig er niet wakker van.
1: Nee, maar door je woorden heen klinkt wel.
2: Ergens, er zijn dat van die dingen die glippen dan ons stukje voor stukje uit onze handen. En dan over 20 jaar denken we van shit, we hebben niet opgelet.
1: Ja.
2: Met alle populisten en idioten die die voor een microfoon staan te blaren.
1: Zoals wij.
2: Nee, zoals ik. Zoals ik.
1: Mooi dat de boodschap is. Ik vind het sowieso echt ontzettend goed liedje. Ik vond het muzikaal een beetje, ik zei dat eerder deze week op de radio ook, iets van Bruce Springsteen weg hebben. Door het begin of zo? Ik weet niet. Ben je
2: dat
1: mee
2: eens? We hebben in de studio Bruce wel nagedaan op het ritme.
1: Oh ja, nou,
2: dus
1: misschien is dat het.
2: Een waar ding.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn eerste gevoel toen ik vooral het intro hoorde. Ik ga hem zo draaien hoor.
2: Ah, oké. Okay,
1: kan de luisteraar het ook voelen. Maar dat is dus ook echt geënt wel Bruce.
2: Nee, niet geënt op Bruce. Maar ik denk dat er ritmisch een soort Bruce Springsteen-achtige vibe in zit.
1: Ja, dat voel ik heel erg.
2: Want het is niet voor niks dat wij dat begonnen na te doen voor de grote boksen.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk altijd grappig.
1: Even hoe het klinkt. Dat is altijd lekker. Weet je wat, ik ga gewoon meteen draaien. Want dan kunnen de luisteraars het met me eens zijn of niet. Dit is jullie nieuwe single. Te Veel Is Niet Genoeg op Radio Veronica.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Is Radio Veronica.
2: Het station van Maalt en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Frank van der Lende met de

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica, hij zit er nog steeds. Martin, wat doe je eigenlijk normaal op een zaterdagavond eigenlijk? Martin van Dikhout, voor de mensen die net inschakelen. Ik wil even duiden. Wat doe je normaal op een zaterdagavond?
1: Ja, we spelen natuurlijk delen van het jaar wel door het hele land. En de vrijdag en de zaterdag zijn dan wel de avonden dat we op pad zijn met z'n allen.
0: Stel dat je niet speelt... Wat doe je het liefst?
1: Ja, dan ga ik echt wel de zaterdag vieren. Dan probeer ik wel ergens wat te gaan eten. En of mijn kinderen in het weekend te zien.
0: Ja.
1: Die zijn inmiddels het huis uit. Dus dan,
0: dan kan je ook weer de kroeg in. En kan je ook echt mee uit eten?
1: Nou ja, we gaan wel wat eten op dat soort avonden. Dus altijd wel leuk.
0: Ja. Ja. Mis je dat dan ook? Omdat je veel onderweg bent. Hè? Omdat je veel moet spelen. Zodat je dan gewoon lekker 's avonds of in het weekend thuis bent?
1: Nou, in het begin vind ik het heerlijk. Als we echt een intensieve periode gespeeld hebben... en je bent dan een paar weekenden thuis, het is echt heel lekker. Dan hoef je niet de auto in, de files in, het land door. Maar na een paar weekenden dan begint het toch weer te kriebelen, wordt het saai. Dan is het voor de mensen om me heen ook beter dat er weer een tour staat.
0: Ja, echt waar. Je houdt gewoon heel erg van op een podium staan en van muziek maken, toch?
1: Ja, ik kan me ook helemaal niet herinneren dat het anders was bijna in mijn leven. Ja, toen zat ik op de middelbare school.
0: Ja, dat is echt wel geleden. Nee. Dat heb je natuurlijk gevierd ook, hè, in AFAS Live, dat je dan zo lang meedraaien.
1: Ja, het was te gek. Ja, dat was een groot feest.
0: Echt petje af, inderdaad. En als je dan daar op de bühne staat, wat speel je dan het liefst? Wat heb je dan echt nog zelf ook favorieten? Want ik draai drie liedjes, hè, van de artiest altijd die bij mij te gast is in de live club.
1: Ja,
0: is
1: leuk.
0: Er dan iets waar je al naar uitkijkt als je in die file staat naar een poppodium? Toe?
1: Nou, als we nieuw werk hebben, dan kijk ik er wel uit om de nieuwe dingen te laten horen. En, we hebben in de set eigenlijk altijd een overzicht ingebouwd van ons hele repertoire. En dat nadert dan het einde van de show in een hele serie bekende nummers. En dan weet ik wat er gaat gebeuren in de zaal. Dus daar heb ik altijd heel veel zin in.
0: Ja, precies. Want dan weet je wat er gaat gebeuren. Maar wat je ook zegt, ik kijk ook altijd heel erg uit naar nieuwe muziek om die te spelen. Waar let je dan op in het publiek?
1: Ja, het eerst op of er op bewogen wordt.
0: Oké, want ze kennen misschien de tekst nog niet.
1: Nee.
0: Meezingen is er niet, geen sprake
1: muziek,
0: van.
1: Muziek is in eerste instantie natuurlijk bijna een instinctief ritme.
0: Het is een reflex, ja.
1: En je lichaam reageert. Ja. Je reageert niet op muziek met je hoofd dat je naar een tekst luistert, denk ik. Helaas.
0: Nee, niet,
1: voor mij dan.
0: Niet meteen. Nee, je hebt natuurlijk verschillende types. Hè. Ik ben in principe een muziekluisteraar en geen tekstluisteraar.
1: Ja.
0: Ik luister zeker als het Nederlandstalig is veel makkelijker naar de tekst.
1: Ja.
0: Maar zijn mensen ook andersom, hè, die vooral op de tekst gefocust zijn.
1: Ja, dus als er in de zaal iets begint te bewegen of te borrelen, dan denk ik, hey, dit nummer is live geschikt.
0: Ja. Weet je nog hoe er werd gereageerd op de golven dansen wij? Want die gaan we zo meteen.
1: Ja, nou, dat was in één keer alsof we hem al 100 jaar in de set hadden. Heel gek.
0: Ja, wat zit dat dan ook in het ritme?
1: Ik denk het ritme. Het ritme is een stamp op de beest.
0: Precies.
1: Boom, boom, boom, boom. En dat is... Ja,
0: ik
1: zit hier nu...
0: met je armen te zwaaien.
1: Ja, dat zag ik dus bij de mensen in het publiek ook.
0: Je wil meedoen eigenlijk.
1: Ja, het maakt iets los. Komt iets uit je. Ja.
0: Is dat dan ook hoe een liedje wordt opgebouwd bij jullie? Vanuit het ritme?
1: Nou, niet altijd.
0: Want het is eigenlijk de tweede keer nu, hè? Net hadden we jullie nieuwe single. En dat hebben we het ook over het ritme. En dan nu weer deze, hebben we het ook over het ritme.
1: Dat verschilt zo per liedje. En van op de golven kan ik me goed herinneren dat Sandro het gitaarriffje had. Wat later volgens mij op piano in de studio ingespeeld is.
0: Ja.
1: Dat thema, dat tan, tan, tan, tan, dat vond ik heel mooi in een soundcheck. Dus daar zijn we mee verder gegaan. Tekst opgemaakt, akkoorden eronder, lied afgemaakt.
0: Ja, te gek. En dan dat ritme komt er dan gewoon bij. En dat gaat dan een grote rol spelen.
1: En die stamp zat er dan van nature in.
0: Ja.
1: Dus dat is wat je als drummer bijna niet anders gaat doen.
0: Dat is dan weer de reflex, het instinctieve op de muziek die jullie dan hadden.
1: Ja.
0: En dan hoop je dat de zaal daar weer in meegaat. En dan krijg je echt die wisselwerking waar je natuurlijk op hoopt.
1: Ja.
0: Ja, te gek. Ja. Ik ga hem draaien. Op de golven dansen wij van Dikhout hier op Radio Veronica.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Alle verf super voordelig.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch Monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
16: Aldi.
22: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
21: Fans van voordeel.
16: Aldi.
22: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
28: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.

0: Dankjewel.
1: Leila hoorde je en de Unplugged versie. Lekker live.
2: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
1: Goedenavond. Ja, niet alleen met mij, maar ook met Martin Buitenhuis voor de volledigheid. Voor de mensen die even willen googlen. Wordt dat vaak gedaan, denk je? Wordt er vaak op jou gegoogeld?
3: Geen idee. Weet ik niet.
1: Ik eens even, wacht, ik heb je hier natuurlijk openstaan. Dus even kijken wat je dan krijgt als je op jou googelt.
3: Oh nee.
1: Ja, gewoon vooral veel foto's. Je geboortedatum, nou, wat je hebt gedaan. Van Dikhout uiteraard. De Puma's staat er uiteraard ook bij.
3: Ja, ja.
1: De festivals die je nog gaat doen. Geboren Den Helder, ja. Ja, geen juice in principe over jou.
3: Nee, dat weet ik goed geheim te houden.
1: Ja, of dat is er niet natuurlijk. Dat kan ook. Je gaat lekker live spelen. We hadden het er net al kort eventjes over hoe fijn het is. En hoe belangrijk het ook voor jullie is als band. En er staat een enorme tour weer op stapel.
3: Ja.
1: Vanaf november eigenlijk. En dan december door. En dan januari, februari ook. En zelfs maart is de laatste die ik nu kan zien. 20 maart Leeuwarden, Neushoorn.
3: Klopt, klopt.
1: Is dat, hoe werkt dat? Ga jij dan zelf, dat je zegt van ik vind deze zalen leuk? Of is er gewoon een boeker die dat bepaalt allemaal?
3: Nee, dat is een overleg.
1: Oké.
3: Dat we stemmen het dan af op deze nieuwe muziek, hè, die we allemaal uit hebben nu. En dan daar hoort een tour bij voor ons gevoel.
1: Want je kan ook tussen een theater en een popcorn kiezen.
3: Ja, theater doen we ook, maar dat is een hele andere tak van ons live spelen. En de zalen, de grote zalen in de clubs, dat is echt in overleg met ons management en boekingen. En dan gaan we kijken door het land.
1: Dat je overal
3: hoe je het een beetje
1: komt
3: verspreid.
1: Ook,
3: ja, en waar je een mooie tour kan maken. Ja.
1: En heb je dan, de geboren Den Helder, maar veel in Amsterdam ook. Heb je dan ook dat je heel erg uitkijkt naar een Paradiso? Of vind je muziekgieterij Maastricht net zo leuk?
3: Nou, ja, Paradiso is voor ons wel bijzonder. Omdat we daar elk jaar volgens mij de tweede vrijdag in de vakantie.
1: Ja,
3: nu zeg ik misschien iets onzinnigs, maar voor mijn gevoel is dat, hè?
1: Hij is nu 8 januari, maar dat zou kunnen... Dat
3: geen vrijdag.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar dat de kerstvakantie laat valt, dat kan natuurlijk. Zal ik eens kijken of het de vrijdag is?
3: Ja. Wedden dat het de vrijdag is?
1: Voor je gevoel is het altijd...
3: Elk jaar denk ik, het is een vrijdag, denk ik dan.
1: Lieve Martin, het is een vrijdag.
3: Nou, dat kan toch geen toeval zijn?
1: Ik denk dat het geen toeval is. Wat goed. Maar dat is gewoon bijzonder, toch? Want de koe is daar ook om de hoek en daar een hele speciale band mee.
3: Zeker,
1: kroeg.
3: Zeker.
1: Dus dan heb je echt een thuiswedstrijd. Ik denk dat
3: ja, en er komen veel vrienden. En sowieso is Paradiso bommetje vol altijd een heel bijzondere ervaring, hoor.
1: Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Dat is daar heel bijzonder. Als we straks beginnen in de muziekgieterij in Maastricht... Ja, ben ik ook wel heel blij dat we gaan beginnen.
1: Dat het begonnen
3: en dat we gaan laten zien wat we die avond hebben.
1: Ja, wat je in huis hebt.
3: Daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja, dat begrijp ik ook wel. Gaan jullie iets anders doen deze tour dan voorgaande tours? Heb je echt iets voorgenomen, misschien qua visuals of zo, of qua aankleding, dat je daar helemaal los gaat?
3: De visuals en de aankleding dienen wel onze muziek en teksten.
1: Ja.
3: En het wordt een te gekke show, denk ik. Een overzicht van 30 jaar schrijven. En we spelen al onze bekende nummers met hier en daar een nieuwe.
1: Ja, leuk man. 30 jaar, ja. Elke keer als je het weer zegt. We hadden het net natuurlijk ook al over de AFAS Live Show. Waar die dat ook vierde.
3: Ja.
1: Echt ontzettend bijzonder. Want in Nederland kan je volgens mij best wel snel even iets, een liedje hebben of zo. Zeker in deze tijd met Spotify, YouTube. Dat je even opvalt. Maar er blijven is het aller moeilijkste, lijkt mij.
3: Ja.
1: Klopt dat?
3: Ja, dat vereist wel enige autistische aanleg.
1: Ja, in welke zin?
3: Ja, je moet heel erg gefocust zijn op wat je altijd doet.
1: Ja.
3: En ik heb wel in de jaren gemerkt, elk zijweggetje of iets, dat brengt je zo snel af van de hoofdweg.
1: Ja. En wat is de hoofdweg? Wat is de Van
3: Dikhout dat
1: hoofdweg?
3: We met Van Dikhout de mensen willen bereiken.
1: Ja.
3: En een avond met het publiek willen maken op onze eigen muziek. Dat is waar we altijd voor gevochten hebben en waarom we begonnen zijn om een band. Waarom we een band begonnen zijn.
1: En wie behoudt jou voor die zijwegen? Wie houdt je op het pad?
3: De mannen van de band.
1: Ja, ze hebben met elkaar.
3: Ja, het is te leuk gewoon.
1: Ja,
3: we hebben nog steeds, misschien nog wel meer lol dan ooit.
1: Ja, dat begrijp ik.
3: Ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Dat kan niet anders zeggen.
1: Maar ik geloof dat geluk je ook wel niet per se overkomt, maar dat je dat ook wel weer afdwingt. Door de kansen te zien, door de juiste mensen om je heen te verzamelen, noem maar op.
3: Ja, en onze passie en liefde voor muziek is heel sterk. En dat merk ik bij alle jongens van de band, of mannen.
0: Ja, ja, het zijn inmiddels mannen, hè? Ja.
3: En het is niet makkelijk om vanuit niets een album of een liedje te maken.
0: Nee.
3: En dat is met vallen en opstaan. Dat is een proces wat frustrerend kan zijn, wat heel makkelijk kan zijn. Maar ik merk ook altijd aan hun dat het hun ook niet uitmaakt. Als het eindresultaat er komt,
1: dat is het belangrijkste. Zo naar een eindresultaat gaan luisteren. Ja. Heb jij iets wat je nog te binnen schiet? Jij weet dat ik altijd fan ben.
3: Ja, er schiet me één te binnen.
1: Oh, welke? Nou, roep maar.
3: Nou, we hadden het net over 30 jaar en langer zelfs. En dan wil ik eigenlijk het eerste nummer zo'n beetje, of wat we zo'n beetje geschreven hebben, wil ik wel horen.
1: Oh, leuk. Welke?
3: Die we altijd al die jaren gespeeld hebben. Dat is Alles of Niets.
1: Ach, mooi. Ja, die heb ik. Die heb ik uiteraard hier staan. Ja, vind ik echt gek. Nee, ik wil er nog voorstellen om Volle Maan te draaien. Want ik begin er altijd over als ik
3: andere generatie.
1: Ja, dat is prachtig. Maar die gaan we zeker niet
3: dat
1: doen.
3: Dat mag ook.
1: Nee. Ook. Nee, ik heb het aan jou gevraagd.
3: Dat heb ik lang niet gehoord trouwens.
1: Echt niet? Nee, we gaan voor Alles of Niets.
3: Ja, bij jou hoorde ik hem laatst.
1: Ja, ik draai hem heel graag. Alles of Niets van Dikhout hier op Radio Veronica. Mocht je ze live willen zien, dan kan dat natuurlijk. Ze toeren door heel het land. Ik zei het net al eventjes. Eind dit jaar, begin volgend jaar. Ook Groningen, Utrecht doen jullie aan. Leiden, Amsterdam uiteraard. Amersfoort, Arnhem, Rotterdam, Tilburg. Heel veel plezier en dankjewel dat je er was, Martin.
3: Dankjewel.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdop.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Frank van der Lende met de

excuses, dat had ik niet hoeven doen. Coldplay Clocks. En daarvoor nog even energie voor op de zaterdagavond, zoiets na 19:30. Eye of the Tiger van Survivor. Deze is mooi hoor, goede samenwerking. Wie het zijn hoor.

Misschien had je een van de twee stemmen al wel herkend. Danny Vera inderdaad, samen met Marlon Pichel. Die hebben de handen ineengeslagen. En dat hebben ze echt goed gedaan. Het is een ontzettend mooi liedje. En met die pianopartij erbij. Try Again, dat is de titel hiervan.

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja.
5: Au.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
7: Steun onze

0: Redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK Zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
28: Hoppa!
27: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: 3-sterren-slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
26: Hands van voordeel.
25: Aldi.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden.

0: Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit 2 dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met 2 blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl.
2: Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
20: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
23: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we er al?
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
29: Kampioenen!
27: En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
27: En weer door.

Al één van de vier Müllermilk-flesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De beste muziek aller tijden.

0: lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
18: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
19: Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
26: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
27: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
28: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
31: Hoppa!
30: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
31: Drie sterren slot.
30: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Woehoe! De beste muziek aller tijden.

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
13: Müllermilk, the moo you can't resist.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
1: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
23: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Adol.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En als

0: Nog je zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
2: Ja, want na één tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon. 20 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon. 20 tot 25 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker. Wow.